0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access4All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: but it sure feels like new.
1: But I don't feel it like you do.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Best goed voor lokale radio.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in woning. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan niet.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
2: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
1: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
3: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
1: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
2: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
1: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsuma Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
3: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast. Ja.
4: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
3: Nou, de boekingen vliegen omhoog. Oh, ja. Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in één keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
1: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
5: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel-Gus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
2: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
1: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels en mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is het diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
3: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eigenlijk geregeld, dus nu is er eigenlijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug.
1: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Enquête over woningzoektocht. Woningzoekenden in de gemeente Aalsmeer kunnen vanaf 14 augustus hun ervaringen delen over het systeem voor de verdeling van sociale huurwoningen. Gemeenten en woningcorporaties in de regio Amsterdam willen met een enquête onderzoeken of het systeem begrijpelijk en eerlijk wordt ervaren. Sinds 2023 wordt bij de verdeling niet alleen gekeken naar de inschrijfduur. Ook zoekpunten en situatiepunten tellen mee. De enquête moet duidelijk maken hoe woningzoekenden deze werkwijze ervaren en of het systeem in praktijk goed uitpakt. De vragenlijst wordt verstuurd naar mensen die bij DAK Regio Amsterdam, Woningnet of Woonmatch Waterland staan ingeschreven. Ook mensen die sinds 1 januari 2025 een woning hebben gevonden, kunnen hun ervaringen delen. Het puntensysteem geldt in 14 gemeenten, waaronder Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn. De resultaten worden gebruikt om de woonruimteverdeling waar nodig eerlijker en begrijpelijker te maken.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlak bij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. De man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Gratis cursus helpt met digitale zorg. Wie moeite heeft met digitale zorg, kan vanaf 31 augustus gratis deelnemen aan de cursus Digivitaler van de Bibliotheek Aalsmeer. De cursus helpt inwoners stap voor stap bij het regelen van zorgzaken via internet. Deelnemers leren onder meer betrouwbare gezondheidsinformatie te vinden, online afspraken te maken en herhaalrecepten aan te vragen. Ook het gebruik van gezondheidsapps en patiëntenportalen van huisartsen en ziekenhuizen komt aan bod. Daarnaast wordt geoefend met het videobellen met de dokter. Volgens Eva Brand van het informatiepunt Digitale Overheid van de Bibliotheek Amsterdam groeit het vertrouwen van deelnemers door samen te oefenen. Het doel is dat zij na afloop zelfstandig hun digitale zorgtaken kunnen regelen. De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten op 31 augustus, 7 en 14 september. Telkens van 10 tot 12 uur 's ochtends. Deelname is gratis en een bibliotheeklidmaatschap is niet nodig. Aanmelden kan via ido@debibliotheekamsterland.nl of 020 545 5551.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.
1: Altijd bij jou in de buurt. Radio.

Kunst brengt mensen bij elkaar. Meer dan 100 kunstenaars, bijzondere locaties en volop ruimte voor ontmoeting. Op zaterdag 19 en zondag 20 september staat Aalsmeer opnieuw in het teken van de kunstroute. Het kunstfestival bestaat inmiddels ruim 27 jaar en trekt jaarlijks zo'n 3000 bezoekers. Tussen 12 en 5 uur 's middags kunnen bezoekers op verschillende locaties kennismaken met kunstenaars uit binnen- en buitenland. Kunst is onder meer te zien in de Watertoren, op de Historische Tuin, in kassen en in een jachthaven. Volgens voorzitter Ulla Eurich van Kunst en Cultuur Aalsmeer is juist die combinatie een belangrijke reden voor het succes. Naast beeldende kunst zijn er muziekoptredens, dans en poëzie. Ook het Seringenpark doet dit jaar mee. De organisatie wil een breed publiek aanspreken. Toegang tot de kunstroute is gratis. Lees het gehele interview met Ulla Eurich op radioaalsmeer.nl.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In de recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer. I've got 12.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een pro forma zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Enquête over woningzoektocht. Woningzoekenden in de gemeente Aalsmeer kunnen vanaf 14 augustus hun ervaringen delen over het systeem voor de verdeling van sociale huurwoningen. Gemeenten en woningcorporaties in de regio Amsterdam willen met een enquête onderzoeken of het systeem begrijpelijk en eerlijk wordt ervaren. Sinds 2023 wordt bij de verdeling niet alleen gekeken naar de inschrijfduur. Ook zoekpunten en situatiepunten tellen mee. De enquête moet duidelijk maken hoe woningzoekenden deze werkwijze ervaren en of het systeem in praktijk goed uitpakt. De vragenlijst wordt verstuurd naar mensen die bij DAK Regio Amsterdam, Woningnet of Woonmatch Waterland staan ingeschreven. Ook mensen die sinds 1 januari 2025 een woning hebben gevonden, kunnen hun ervaringen delen. Het puntensysteem geldt in 14 gemeenten, waaronder Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn. De resultaten worden gebruikt om de woonruimteverdeling waar nodig eerlijker en begrijpelijker te maken.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. 105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4-4 kick drum pounding in my head.
1: Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

Kunst brengt mensen bij elkaar. Meer dan 100 kunstenaars, bijzondere locaties en volop ruimte voor ontmoeting. Op zaterdag 19 en zondag 20 september staat Aalsmeer opnieuw in het teken van de kunstroute. Het kunstfestival bestaat inmiddels ruim 27 jaar en trekt jaarlijks zo'n 3000 bezoekers. Tussen 12 en 5 uur 's middags kunnen bezoekers op verschillende locaties kennismaken met kunstenaars uit binnen- en buitenland. Kunst is onder meer te zien in de Watertoren, op de Historische Tuin, in kassen en in een jachthaven. Volgens voorzitter Ulla Eurich van Kunst en Cultuur Aalsmeer is juist die combinatie een belangrijke reden voor het succes. Naast beeldende kunst zijn er muziekoptredens, dans en poëzie. Ook het Seringenpark doet dit jaar mee. De organisatie wil een breed publiek aanspreken. Toegang tot de kunstroute is gratis. Lees het gehele interview met Ulla Eurich op radioaalsmeer.nl.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakten ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was. Dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Gratis cursus helpt met digitale zorg. Wie moeite heeft met digitale zorg, kan vanaf 31 augustus gratis deelnemen aan de cursus Digivitaler van de Bibliotheek Aalsmeer. De cursus helpt inwoners stap voor stap bij het regelen van zorgzaken via internet. Deelnemers leren onder meer betrouwbare gezondheidsinformatie te vinden, online afspraken te maken en herhaalrecepten aan te vragen. Ook het gebruik van gezondheidsapps en patiëntenportalen van huisartsen en ziekenhuizen komt aan bod. Daarnaast wordt geoefend met het videobellen met de dokter. Volgens Eva Brand van het informatiepunt Digitale Overheid van de Bibliotheek Amsterdam groeit het vertrouwen van deelnemers door samen te oefenen. Het doel is dat zij na afloop zelfstandig hun digitale zorgtaken kunnen regelen. De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten op 31 augustus, 7 en 14 september. Telkens van 10 tot 12 uur 's ochtends. Deelname is gratis en een bibliotheeklidmaatschap is niet nodig. Aanmelden kan via ido@debibliotheekamsterland.nl of 020-545-5551.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Maar het stopt.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doe denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht, dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm, naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet, 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Ook wereldwijd te beluisteren via radioaalsmeer.nl.
1: Say oops, upside your head. Say oops, upside your head. Say oops.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd, tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallage fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallage veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallage was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
2: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
3: Het kabinet?
2: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
1: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Yes!
1: Kijk naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Straks.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
2: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
1: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
3: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
1: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
4: Yeah, yeah. Aalsmeer by night.

0: Dancing, dancing. In the sunlight, zogezegd. Niet zomaar een zonlicht. The Midnight Sun, je hoort Elena.
1: Aalsmeer by Night.
0: Goedenavond. Van harte welkom bij Aalsmeer by Night. Jouw late night radio show op de donderdagavond. Zoals elke donderdagavond hier op Radio Aalsmeer. 3 uur lang, tussen 8 en 11 uur.
1: Aalsmeer by Night.
0: Ja, gisteravond, om deze tijd, hadden we allemaal een gek brilletje op. En keken we richting de zon. Want daar was de zonsverduistering. De maan die stond tussen de zon en de aarde in. En Nederland liep massaal uit om daar naar te kijken. En ook in Aalsmeer.
1: Aalsmeer by night.
0: Stonden lange files naar de stranden en de heuvels. Maar in Aalsmeer en Kudelstaart werden de Westeinderplassen opgezocht. Langs de boulevard, de Loswal of op het water, zo gezegd. Op de Westeinderplas.
1: Aalsmeer by night.
0: Het was allemaal uitstekend te zien, de zonsverduistering. En vanavond in Aalsmeer by night. Ja, alles wat met de zon en de maan te maken heeft. Muzikaal gezien dan, hè. Wat dacht je van deze?

En dat is helemaal waar. André van Duin hoorde je als de zon schijnt. Dat is een plaatje uit juni 1983. Kwam toen tot nummer 26 in de Nederlandse top 40. Maar ja, als de zon een beetje schijnt, dan is dit altijd een ontzettend vrolijk nummer. Maak je dag weer goed. Als de zonneschijn dat al niet deed, tenminste. En massaal liep Nederland gisteravond uit voor de zonsverduistering. Ook Aalsmeer was in de ban van dit unieke gebeuren. En het leek qua drukte wel of vuur en licht plaats zou gaan vinden. Het vuurwerk, maar er was een ander vuurwerk. De zogenaamde eclipse. De maan die schoof tussen de zon en de aarde. Met de meegebrachte stoeltjes, strandlakens. Werd door heel veel mensen een plekje gezocht bij het waterfront. Zogezegd de boulevard langs de Westeinderplas. Het surfeiland. Op de landtong, zogezegd. Op weg naar de boei. En op de poel lagen ook heel veel boten met eveneens enthousiaste mensen die vol verwachting uitkeken naar de maan die voor de zon langs zou gaan en voor verduistering zou gaan zorgen. Nou, dus allemaal gelukt. Allemaal doorgegaan. Het was niet te missen eigenlijk. Het werd nog een beetje schemerachtig. Het werd koud, donker, even op dat moment. Maar gelukkig, even later schoof de maan gewoon weer verder op en kwam de zon gewoon nog door. Dus stel je voor dat hij ervoor bleef hangen. Hadden we vandaag niet zulk mooi weer gehad. Niet zo warm in elk geval. De maan en de zon. The sun and the moon. Allemaal muziektitels met dat erin. En nu even een kijkje in de hitparade van vandaag.

0: uit de hitparade van vandaag, Zara Larsson. En dat heet Midnight Sun. Hé, hey, binnen een kwartier twee platen die Midnight Sun heten. We begonnen dit uur namelijk al met Elena. Plaat uit september 2011. En dat heet al Midnight Sun. Kwam toen tot nummer 9 in de Nederlandse hitparade. En nu hadden we Zara Larsson met haar Midnight Sun. En ja, ze is in Nederland populairder dan ooit. Zara Larsson kan komen door het concert dat Zara Larsson afgelopen november gaf in de Ziggo Dome in Amsterdam. En sinds dat optreden stond ook Lush Live, waarmee de nu 28-jarige Zweedse zangeres in 2016 doorbrak. Die kwam weer in de hitparade. En even later ook dit Midnight Sun. En nou, dat is eigenlijk nog maar pas uit de hitparade verdwenen. Maar het stond begin van dit jaar, kwam het de lijst al binnen, de hitparade. Dus, terwijl eigenlijk in Scandinavische landen dat het een hele dikke hit werd, was het in Nederland eerst nog een beetje, afwachten. Leek het een beetje in Nederland te floppen. Ze wist eigenlijk de tipparade niet eens te halen met dit Midnight Sun. Maar mede door het succes van het concert vorig jaar november kreeg Midnight Sun een tweede leven. En nou, volgens mij dik een half jaar, als het niet langer is, in de top 40 gestaan. Dus, Zara Larsson en Midnight Sun. Ja, de zon in de titel. Daar hebben we er vanavond meer van. Ook met maan in de titel. Natuurlijk alles te maken met de zonsverduistering. De eclips van gisteravond. Dachten we vanavond, joh, het is vandaag ook weer zo warm, zo zonnig. Morgenavond wordt het nog veel warmer. Scheelt weer een paar graadjes. Dus het komt allemaal door de zon. Als de maan er niet tussen schuift, dan wordt het morgen weer bloed geslagen. Aalsmeer benijd. De vaste onderdelen die je gewend bent te horen op de donderdagavond komen ook vanavond gewoon weer voorbij. Straks nemen we even een kijkje in de Nederlandse top 10. Het programma wat aanstaande zondag wordt uitgezonden hier op Radio Aalsmeer. We hebben ook dit uur nog het disco duo. En we spelen over een half uurtje ongeveer de Aalsmeerse popquiz. Dus. En voor de rest, ja, komen we allemaal titeltjes tegen met sun of zon in de titel.
1: Knallen.

Hey, sunshine, sunshine. Een en al zonneschijn, vanavond ook in Aalsmeer benijd. Jouw late night radio show op de donderdagavond. Zet alles in het zonnetje, muzikaal gezien. Eerst al met Job. Jij bent de zon, jij bent de zee. Grote nummer 1 hit overigens in mei van het jaar 2000. En zojuist hoorde je Umboza met het nummer Sunshine. Dat was een plaat uit juli 1996. Helaas de hitparade nooit gehaald. Dat bleef steken in de tipparade. Maar ja, zonnig nummer. Samples van Bamboleo van de Gypsy Kings erin. Nou, uitermate dansbaar natuurlijk. Ja, muziek. Titels met de zon erin, maar ook met de maan erin. Dus de maan is nu aan de beurt met de Waterboys.

Ja, we hadden alleen nog maar titels gehoord. Muziektitels met Sun in de titel. Dus het was hoog tijd voor een muziektitel met Moon erin. Allemaal naar aanleiding van de zonsverduistering gisteravond. Overal in Europa wel te zien. Ook in Aalsmeer goed te zien. Vlak boven de Westeinder plassen ging die onder, zo gezegd. En vandaar dat we vanavond een paar leuke plaatjes hebben uitgekozen. Met zowel Sun, of de zon, of Moon. Oftewel de maan in de titel. En dit was The Hole of the Moon van de Waterboys. Plaat uit januari 1986. Kwam tot halverwege de Nederlandse top 40. Kwam tot nummer 21. Zo dadelijk even een kijkje in de Nederlandse top 10. Maar eerst even vooruitkijken naar aanstaande zaterdag. Want dan hebben we de bandjesavond. Can't wait for the weekend to begin. Nou, inderdaad. Aanstaande zaterdag 15 augustus. Dat is dus overmorgen. Dan veranderen de straten in het centrum van Aalsmeer in een bruisend

De eerste bandjesavond, gepland op zaterdag 27 juni, geen doorgang kon vinden. Nou, publiek kan gaan genieten van optredens van onder andere Lifeblood, Super Friday, The Mad Piano Band, Edo Barends, Saskia Soulful, Frans Halsema, Danny de Koning, Esther de Haas en DJ's Milla Moore en Kees Markman. Nou, dat wordt dus genieten. Hier en daar een dansje doen, mensen ontmoeten tijdens deze bandjesavond. Die wordt overigens gratis aangeboden door de cafés Joppe, De Praam en De Gouwe Teen. Maar ook door de restaurants Legends, De Oude Veiling en Hotel Aalsmeer. En uiteraard zijn bij alle horecagelegenheden drankjes en hapjes verkrijgbaar. Dan moet het natuurlijk niet zo zijn dat je je eigen drankjes mee gaat nemen. Want het is tenslotte de enige bron van inkomsten voor de organisatie. Het merendeel van de bezoekers houdt zich daaraan. Maar voorgaande edities was het nog wel eens zo dat mensen wat in hun binnenzak meenamen. Niet doen, gewoon even bij de plaatselijke horeca even wat eten en te drinken bestellen. En zo wordt het gratis toegankelijke festijn voor iedereen mogelijk gemaakt. Aanstaande zaterdag dus, 15 augustus, in de straten in het centrum van Aalsmeer. Bandjesavond 2026. En een van de optredende bands is de regionale band Lifeblood. Je kent ze nog van het nummer Feeling Low.

0: een van de optredende bands aanstaande zaterdag tijdens bandjesavond in het centrum van Aalsmeer. Lifeblood. Je hoorde Feeling Low. En naar alle waarschijnlijkheid gaan ze dit nummer natuurlijk ook wel spelen aanstaande zaterdag. Dus we gaan ervan uit dat het heerlijk weer zal zijn. Dat de landelijke weerkaart wordt wat regen en onweer voorspeld. Maar de lokale weerberichten zijn uitstekend. Dan blijft het gewoon droog en een goede temperatuur. Dus ja, dat moet gewoon helemaal leuk worden. Dus aanstaande zaterdag hier in het centrum van Aalsmeer. Bandjesavond 2026. Dan gaan we nu even vooruitkijken naar een programma wat aanstaande zondag wordt uitgezonden hier op Radio Aalsmeer. En dat is
1: de Nederlandse top 10.
0: Ja, dat is het overzicht van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. En ik zei het al, die lijst is op zondagmiddag te horen tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. Elke week hoor je dan de nummers 10 tot en met 1, netjes op een rij, in de juiste volgorde. En tussendoor nog wat muzikale tips voor de lijst van volgende week. En ook gaan we terug in de tijd met een oudere notering uit de geschiedenis van de Nederlandse top 10. Zondagmiddag dus weer een nieuwe editie. En we kijken in Aalsmeer Benijd elke week even vooruit naar de uitzending van aanstaande zondag. En deze week doen we dat met de band Flair. Ze begonnen 4 jaar geleden als hobbyproject van vrienden Max van der Scheer en Boris Wendholt. Op het podium noemen zij zich Max Lorenzo en Holti. In een eerste instantie waren ze niet echt heel serieus bezig, maar dat veranderde toen ze producer Yves Springer ontmoetten. Als trio trad Flair op tijdens veel grote festivals in Nederland. 2 jaar geleden deden ze zelfs een eigen clubtour. En in die periode gebruikte bol.com de track Zomer van Flair in een reclamecampagne. Een hit scoorden ze toen nog niet, maar dankzij het nummer Door het oog van de nacht staan de Hagenaren nu voor het eerst in de Nederlandse top 10. De track is mede geproduceerd door Arno Krapman, die veel hits van onder andere Susanne Freek en Cloud schreef en produceerde. Door het oog van de nacht van Flair was afgelopen zondag de enige nieuw binnenkomer. Ze stonden eerste weeks op nummer 9. De vraag is, waar staan ze aanstaande zondag?

0: met jou.
1: Je hoort de flair. En door het oog van de nacht. Band komt dus uit Den Haag. En dit nummer, Door het oog van de nacht, kwam afgelopen zondag in de Nederlandse top 10 nieuw binnen op nummer 9. En wie weet staan ze hoger. Of ze blijven staan op nummer 9. Of ze zijn gezakt naar het randje, nummer 10. Of ze zijn meteen alweer uit de lijst verdwenen. 4 mogelijkheden heb je dan, hè? Nou ja, wat het allemaal geworden is, waar staan ze aanstaande zondag, is de vraag. Dat hoor je allemaal in een nieuwe aflevering van de Nederlandse top 10. Hier op Radio Aalsmeer, tussen 2 en 3 uur 's middags. Nou, het is tijd voor een dansje. De tandenpoetsdansplaat, ja, die is over 2 uur. Nee, het is nu tijd voor lekkere disco tijdens het Disco Duo. Elke week draaien we rond deze tijd lekkere discomuziek uit de jaren 70 en of jaren 80. En dat gaan we nu eigenlijk ook doen. En we hebben natuurlijk een beetje wel een thema in verband met de zonsverduistering gisteravond. Hebben we allemaal titels met zon of maan in de titel. Wel nu, ik zou zeggen, laten we de dansvloer op gaan. Disco Duo, deel 1.

0: Sun. En Sun is here. Plaat uit 1978. Twee weken geleden hadden we in het disco duo ook al twee plaatjes met erin. De Michael Zager Band met Let's All Chant. En Foxy en Get Off. Twee platen met erin. En dit was disco duo deel 2. De band heet Sun. En het nummer heet Sun is here. Stamt uit 1978. En disco duo deel 1. Daar begonnen we mee. Had ook met de zon te maken. Grote nummer 1 hit voor Boney M. In januari 1977 stonden zij bovenaan de hitlijsten met dit nummer Sunny. Ja, disco duo, dus ook geheel in het teken van de zon. Allemaal vanwege de zonsverduistering gisteravond. Goed te zien ook in Aalsmeer. Velen hebben het waargenomen, mogen aanschouwen. Wel met een brilletje natuurlijk, dus even voor de veiligheid, om je ogen te beschermen. Tot zover het disco duo. De zon gaat langzaam onder. Tenminste, wat de muziek betreft en het disco duo betreft. Het laatste onderdeel altijd van het eerste uur Aalsmeer Benijd is altijd bestemd voor de Aalsmeerse popquiz. Altijd de radioversie van de grote show- en entertainmentavond die regelmatig in de beach in Aalsmeer gehouden wordt. Na de zomervakantie wordt er weer een nieuwe datum bekendgemaakt wanneer die avond zal zijn. En wij doen in Aalsmeer Benijd, zoals ik al zei, altijd de radioversie. Vaak doen we dat met het spelletje 3 in 1. Laten we drie platen, drie fragmenten aan je horen. En aan jou de taak om de oplossing te vinden. Wat is de overeenkomst tussen die drie platen? Ik ga de platen niet af of aankondigen. Het zou te veel verraden, zogezegd. Dus, nou ja, het is aan jou. Laten we beginnen, zo gezegd. Drie platen, één overeenkomst. Dit is Pop Quiz Plaat
1: nummer 1.

0: En dat waren ze. De drie fragmenten bij de Aalsmeerse popquiz. Hij was weer niet zo heel erg moeilijk, denk ik. Alhoewel, de eerste twee platen hebben eigenlijk nooit in de top 40 gestaan. Maar ze waren wel duidelijk herkenbaar. De allereerste plaat kwam van Kylie Minogue samen met Bebe Rexha en Tove Lo. Plaat uit juli 2024, maar heeft de hitparade dus nooit gehaald. Daarna, popquizplaat nummer 2, kwam van Ava Max. In april van het jaar 2024 stond zij in de tipparade. Alle twee met de titel My Oh My. En nu, popquizplaat nummer 3. Die kwam van Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William. Ze hebben de krachten gebundeld en kwamen met hun nieuwe hit My Oh My. Dus drie keer My Oh My. Die titel hebben we al vaker gezien. Camila Cabello heeft er een uitvoering van. Slade zelfs. Aqua, die we nog kennen van Barbie Girl. En als we op zijn Nederlands gaan, Peter en zijn Rockets. Peter Koelewijn had ook een nummer. My Oh My. Wel nu, de drie platen die we gekozen hadden voor de Aalsmeerse popquiz. Alle drie hadden ze de titel My Oh My. Stuur even een mailtje naar de Aalsmeerse popquiz @gmail.com voor meer informatie.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
3: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
2: De provinciale staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Kaspar Corbo zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
4: Aalsmeer by night.

0: Hupsakee. En klaar ermee. Bob Marley en Funkstar Deluxe. The sun is shining.
1: Alles meer bij een night.
0: Nou, ondertussen is hij langzaam maar zeker aan het ondergaan. Maar evenals gisteravond, rond deze tijd, maar in die anderhalf uur daarvoor was er iets heel spectaculairs te zien.
1: Alles meer bij een night.
0: Ik hoop dat je wel een speciaal eclipse brilletje op had. Want echt in de zon kijken rechtstreeks. Oeh, gevaarlijk. En je wil het dan toch een beetje gaan doen, maar nee. Je komt daar heel snel van terug, geloof ik. Ja, de zonsverduistering, die was gisteravond goed te zien, ook in Aalsmeer.
1: Aalsmeer by night.
0: De maan schoof langzaam voor de zon, waardoor het ook in Aalsmeer opeens wat donkerder werd. Het begon te schemeren. Het werd een beetje koeler, frisser. Dat allemaal van de zonsverduistering. En vandaar dat we één dag later gewoon even leuke plaatjes allemaal bij elkaar gescharreld hebben. Waar zon of de maan in de titel zit. Vorig uur hebben we ook al aardig wat hitjes voorbij laten komen. En nu doen we dat weer. In dit geval met René Schuurmans.

René Schuurmans en Laat de zon in je hart. Het origineel is van de Belgische zanger Willy Sommers. En stamt uit 2006. Het staat op zijn album Ik denk aan jou. Maar René Schuurmans heeft deze leuke cover gemaakt. Het is door verschillende artiesten gecoverd, maar deze versie van René Schuurmans is denk ik wel de bekendste. En die kwam oorspronkelijk ook uit 2007. En deze versie wordt vaak gebruikt bij de Nederlandse voetbalclub Almere City. Wordt gebruikt als zogenaamde goal tune. Als er gescoord wordt, dan hoor je dit nummer van René Schuurmans. En het heet Laat de zon in je hart. Nou, weer een titeltje met zon daarin. Daar hebben we er meer van afgelopen uur voorbij laten komen. En ook de komende twee uur nog in Aalsmeer benijd. Muziektitels met zon en of maan daarin. Nu even een kijkje in de hitparade.

Sun. Moving to the Sun. Het hitparade van vandaag. Hoesjel. Samen met Imaal Angel. Of als je dat dan weer op zijn Frans uitspreekt, is het Amuel Angel. En Ultra Naté deed ook mee op deze, ja, toch weer een titel met Sun in de titel. Uit de hitparade van vandaag, Moving to the Sun. Ja, en het was, nou ja, is eigenlijk maar liefst 29 jaar geleden dat Ultra Naté een toch een top 40 eendagsvlieg werd. En dat is dan een artiest met maar één enkele hitnotering ooit in de lijst. En dat was dus in het geval van de Amerikaanse zangeres Ultra Naté. Zij stond met het nummer Free, waarmee ze in 1997 4 weken genoteerd stond in de top 40. En destijds tot nummer 27 kwam. Nou ja, bijna 3 decennia later is ze dan eindelijk voor altijd van die status af. Dankzij dit nummer Moving to the Sun. Ze is inmiddels 58 jaar, deze Ultra Naté. Het is gewoon haar echte naam, hè? Echte voornaam, Ultra. En ze is dus te horen op deze nieuwe hit van de Franse DJ en producer Florent Hougel. Oftewel simpelweg, kortweg, Hougel. En samen maakten de twee een nieuwe versie van eigenlijk een track die eigenlijk in eerste instantie met behulp van AI gemaakt werd door de Brits-Hongaarse producer, zangeres en Reiki master Imaal Angel. Ik spreek het dan maar op zijn Engels uit. Nou ja, met z'n drieën staan ze nu dus in de Nederlandse hitparade. Hougel, Imaal Angel en Ultra Naté. En Moving to the Sun. Nou, ik had het net nog over die vorige hit van Ultra Naté uit 1997. Bijna 3 decennia geleden stond zij dus in de Nederlandse hitparade. Om je geheugen even op te frissen, dit is Free.

0: Inna. Heet zij. I-N-N-A. Vier letters. En een grote hit. Uit maart van het jaar 2011. Met een grote top 10 hit. Dit Sun Is Up. Komt tot nummer 9 zelfs. En ja hoor. Hadden we weer een muziektiteltje met Sun daarin. Allemaal vanwege de zonsverduistering gisteravond. De eclipse, zogezegd. En Inna deed daar dus ook even leuk aan mee.
1: De top 40. Top 40.
2: Top 40 Classic.
0: Morgenmiddag hier op Radio Aalsmeer tussen 3 en 6 uur zit Frank Bunnik weer klaar met een nieuwe aflevering van de Top 40 Classic. Frank die neemt elke week een bepaalde datum. De ene keer is dat een hele oude Top 40, de andere keer weer wat nieuwer van dit millennium zogezegd. En dan zoekt hij alle 40 plaatjes erbij die in die lijst genoteerd staan. Leg ze in de juiste volgorde. En even over 3 uur begint hij bij nummer 40. En even voor 6 hoopt hij klaar te zijn en uit te komen bij nummer 1. Morgenmiddag neemt Frank de lijst van 14 oktober van het jaar 2000 aan de hand. En wij draaien gewoon alvast één van die 40 plaatjes als
1: Radio

0: 2000.
1: Komt allemaal voorbij. En uiteraard het belangrijkste, die 40 plaatjes uit de top 40 van toen. Muziek van de Spice Girls, Venga Boys bijvoorbeeld. Je hoort ook Who Let the Dogs Out? Van de Baha Men, die komt voorbij. The Root, lekkere nummer. Sandstorm zit er ook tussen. Van Nederlandse bodem, behalve Bluff, ook Anouk. En we hebben bijvoorbeeld All Saints, U2, Tony Braxton. Van Nederlandse bodem ook nog Cressip, inderdaad. En Twars, Where Bist Hole. Anastasia, Eminem, Madonna zit er ook weer tussen. Craig David, Melanie C. Afijn. Ik kan ze allemaal wel verraden, maar je moet eigenlijk morgen gewoon luisteren. Tussen 3 en 6 hier op Radio Aalsmeer. Frank Bunnik met de Top 40 Classic. Mocht je zelf ook een datum weten waarvan je zegt, nou, daarvan zou ik de Top 40 wel eens terug willen luisteren. Stuur even een mailtje naar frank@radioaalsmeer.nl. Schrijf in dat mailtje even de datum en een leuke anekdote waarom je die lijst wil horen. Morgenmiddag dus tussen 3 en 6 hier op Radio Aalsmeer. Frank Bunnik en de Top 40 Classic.

0: Speciaal voor Ton. Deze oude plaat. Even het stof eraf geblazen. Zit nog een beetje op. Door de Creedence Clearwater Revival. En de Bad Moon Rising. Plaat uit juni 1969. Kwam toen tot nummer 10 in de Nederlandse hitparade. Lekker plaatje gewoon. En ja, niet op het een of ander, maar naar aanleiding van de eclips van gisteravond, de zonsverduistering. Vanavond muziek in de Shaw met de zon en de maan in de titel, of de maan. En dit was dan weer een plaatje met de maan erin. Ja, en er zijn meer titels met de zon erin dan met maan, maar goed, maakt niet uit. Straks na het nieuws van 11 uur hebben we ook nog Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. En ook daarin gaan we dat thema nog even doortrekken, zoals dat heet. Voordat we zo dadelijk de boeken induiken voor de muziekgeschiedenis, eerst even wat nieuwe muziek. En dat komt in dit geval van Emma Heesters. Haar nieuwe single heet Hartebreker.
1: Dit is nieuwe muziek op Radio Aalsmeer.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters. Haar nieuwe single heet Hartebreker. En Emma Heesters die treedt ook op tijdens de Aalsmeerse Feestweek. Programma voor de 30ste feestweek. Aalsmeer is nagenoeg geheel rond. Maar als verrassing voor deze jubileumeditie kondigt de organisatie nog regelmatig extra artiesten aan die ook naar de feesttent op het Praamplein komen. Zo komen op woensdagavond 9 september niet alleen de Dirty Daddies, Ramon Fortier en DJ Erik, maar ook zanger Teun Landsaat de tent op zijn kop zetten. Er zijn overigens nog enkele kaarten voor deze avond te koop. En bezitters van de kaarten voor de zogenaamde Aalsmeeravond op donderdag 10 september. Trouwens, helemaal uitverkocht die avond. Maar goed, als je kaarten hebt, kan je dansen en meezingen met plaatsgenoot en zanger Gerard Joling. Samen met Friends, waaronder Attilia Rombly en Xander de Bujonier, komt dus ook de populaire zangeres Emma Heesters deze donderdag optreden. En een dag later, op vrijdag 11 september, is trouwens ook al helemaal uitverkocht, maar dan kan je nog wel uit volle borst meezingen. Niet alleen met Mental Tio en met Donnie, maar ook met Marco Schuitmaker. Bekend van onder andere de hits Engelbewaarder en Zomernacht in Griekenland. Ja, vrijdagmiddag, op 11 september, is er dan ook nog de gratis seniorenmiddag. Deze wordt dan opgeluisterd door Yvonne Kanters. Die trakteert op een mooie muzikale reis met veel herinneringen. En eerder in de week gaan we weer even terug naar de maandag. Dan is de SPI Sportavond gratis toegankelijk. Die is dus op maandag 7 september. En dan brengt Jeffrey Parmentier opnieuw zijn trompet en een flinke dosis gezelligheid mee naar de feesttent. Vorig jaar wist hij er al een groot feest van te maken. En de organisatie is blij dat hij weer van de partij is. Dus grote namen dus tijdens de Aalsmeerse Feestweek. En die begint dus op zondag 6 september met een speciale kerkdienst. Maandag dus de SPI Sportavond. Dinsdag is weer de nostalgische filmavond. En op woensdag dus onder andere Dirty Daddies. Donderdag Gerard Joling, Attilia Rombly, Xander de Bujonier en Emma Heesters. En vrijdag Mental Tio, Donnie en Marco Schuitmaker. Ja, de zaterdag, ja, ik kan het wel allemaal weer voor gaan lezen. Maar je kan eigenlijk misschien beter gewoon naar de website www.feestweek.nl. Meer informatie daar te vinden en ook kaarten te verkrijgen. Alleen nog voor de woensdag en de zaterdag. Dus ga gewoon even naar de website om daar meer informatie te krijgen. Dan is het nu tijd voor de muziekgeschiedenis. In de muziekgeschiedenis nemen we de dag van vandaag. En dat is 13 augustus. En dan kijken we even achterom in de muziekgeschiedenis. Wat gebeurde er allemaal op deze dag in het muziekverleden? Zo gaan we nu terug naar 13 augustus 2022. Zo'n 4 jaar geleden was dat. Toen vestigde Harry Styles een nieuw record in de Nederlandse top 40. Met zijn single As It Was stond hij voor de 17e week op nummer 1. De Britse zanger verbrak daarmee het vorige record dat op naam stond van Calvin Harris en Dua Lipa. Zij stonden met het nummer One Kiss in 2018 16 weken op nummer 1 in de top 40. En de zegenreeks van Harry Styles in de top 40 werd op 21 mei 2022 één week onderbroken door S10 met het nummer De Diepte. Dat was een week nadat zij in de finale van het Eurovisie Songfestival op de 11e plek was geëindigd. Het is daarmee voor het eerst in de geschiedenis van de top 40 dat de langst genoteerde nummer 1 hit niet aan één gesloten op de eerste plaats heeft gestaan. Uiteindelijk zet Harry Styles het record op maar liefst 18 weken.

Joh, de Harry Styles. En As It Was. Nieuw record op 13 augustus 2022. In de top 40. Zijn single As It Was stond toen voor de 17e week op nummer 1. En van 13 augustus 2022 gaan we naar 13 augustus 2022. Want op diezelfde datum als Harry Styles dat record vestigde in de top 40, doet Beyoncé dat eigenlijk een beetje in Amerika. In zowel de Billboard Hot 100 als de Billboard 200. Die heb je dan ook nog. Een hitlijst met 200 platen. Kan alleen in Amerika. Tenminste, de lijst die dan wekelijks samengesteld wordt. Hier in Nederland hebben we soms de top 4000. Maar dat duurt weken voordat die uitgezonden wordt. En die is dus één keer per jaar. In Amerika heb je dus de Billboard 200. Die verschijnt ook elke week. Maar met de single Break My Heart staat Beyoncé voor het eerst in 14 jaar. Op 13 augustus 2022. Weer met een solo nummer op nummer 1 in de Billboard Hot 100. De laatste keer dat Beyoncé solo op de eerste plek in de Verenigde Staten stond, was met het nummer Single Ladies uit het jaar 2008. En in de tussentijd stond zij wel vaker op nummer 1. Maar dat was in samenwerkingen, onder andere met Ed Sheeran, nummer Perfect. En met Megan Thee Stallion, nummer Savage. En met de nummer 1 notering voor het album Renaissance schrijft zij Amerikaanse hitparade geschiedenis. Beyoncé is nu de enige vrouwelijke artiest die met 7 soloalbums op nummer 1 binnenkomt in de Billboard 200. Het is dus een albumlijst, hè? Had ik dat al gezegd. Geen singlelijst, want dat is de Billboard Hot 100. De albumlijst, dat is gewoon de Billboard 200. En dan heb je ook nog de Artist 100. En op 13 augustus van het jaar 2022 is Beyoncé daarnaast ook de nummer 1 in die lijst.

Beyoncé. En Break My Soul. De nummer 1 in de Billboard Hot 100. Qua single. En ook de nummer 1 in de Billboard 200. Oftewel de albumlijst. En dat was 13 augustus 2022. Gaan we nog een jaartje verder terug in de muziekgeschiedenis. Met het nummer Somebody That I Used To Know van Gautier. Samen met Kimbra. Die kwam op 13 augustus 2011 nieuw binnen op nummer 39. Vrij laag in de Nederlandse top 40. Oorspronkelijk zou de single in Nederland pas in oktober 2011 uitkomen. Maar de single werd echter opgepikt door 3FM-DJ toen nog Gerard Ekdom. Hij draaide het een paar dagen nadat het nummer in Australië was uitgebracht. Maar nadat Gerard in zijn radioprogramma meldt dat hij de single niet meer mag draaien van de platenmaatschappij, wordt de plaat massaal gedownload. En de platenmaatschappij besluit daarom alsnog het nummer vervroegd uit te brengen. En op 3 april 2012 verbreekt het nummer uiteindelijk het stokoude record in de top 40 van Trio Hellonique. Dat met La Danse de Zorba de grootste hit in de top 40 scoorde ooit. Maar die single die haalde de eerste plek in de top 40 en bleef 38 weken in de lijst staan. En dan heb ik het dus over die van Gautier. Somebody That I Used To Know. Uiteindelijk nieuw binnengekomen op nummer 39. En toch de eerste plek behaald in de Nederlandse hitparade. Now and then I think of when...

0: Gautier en Somebody That I Used To Know kwam op 13 augustus van het jaar 2011 nieuw binnen in de Nederlandse top 40. Op nummer 39, maar uiteindelijk haalt het de eerste plek en blijft 38 weken in de top 40 staan. Tot zover de muziekgeschiedenis. 3, 2, 1. Het is nu tijd voor...
1: Oud en nieuw.
0: Jazeker. Oud en nieuw. Waarin we altijd een oude en een nieuwe plaat naast elkaar leggen en na elkaar draaien. Op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten. En voor de oude plaat gaan we nu terug naar 1995. Van het album Sweet Dreams is het nummer Be My Lover van de Duitse Eurodance groep La Bouche. Met de Amerikaanse zangeres Melanie Thornton daarop te horen. En geproduceerd door de bekende Duitse producer Frank Farian. Bekend van Boniem en Milli Vanilli. Als oude plaat, nu terug naar 1995. Klein stukje draaien we van La Bouche. Dit is Be My Lover.

dat blijft daar nog het meest hangen natuurlijk. La Bouche en Be My Lover. Deze Duits-Amerikaanse Eurohouse muziek in de zomer van 1995. Was bijna een nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. Dat was de oude plaat. Gaan we nu naar de nieuwe. En die komt van de Noorse DJ Alan Walker. 10 jaar na zijn eerste grote hit Faded in 2016... heeft hij een remix gemaakt van Be My Lover. Maar dan heet het Heartbreak Melody. De track die werd afgelopen zomer al uitgebracht. Maar het blijft al die tijd een beetje doorschemeren. Het wordt net geen hit, maar nou ja, ik denk ik laat hem nog een keer aan je horen. Misschien wordt het wat. Alan die wordt bijgestaan door de Canadese singer-songwriter en actrice Melissa Faith Storwick. Beter bekend als Fangs. In 2018 won zij het 4e seizoen van de Canadese talentenjacht The Next Star. En vervolgens werkte zij mee aan tracks van de Chainsmokers, onder andere Marshmallow en ook David Guetta. Als nieuw nu, Heartbreak Melody. Dit is Alan Walker samen met Fangs.

0: right back. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
2: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. And then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
1: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tukkers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Aalsmeer by night. Met Meindert.

0: Under the Moon of Love. Daar kan je altijd het beste gaan zitten, denk ik. Dat is een mooi plekje om de dag door te komen, zo gezegd. Als de maan schijnt, tenminste. Gisteravond was hij ook nog even te zien voor de zon.
1: Half nearby night.
0: Zat hij de zon in de weg, zo gezegd. Gisteravond de zonsverduistering, waarbij de maan tussen de zon en de aarde schoof. Nou, dat hebben we geweten. Het was prachtig te zien.
1: Aalsmeer by night.
0: Ook in Aalsmeer, diverse plaatsen, plekken. Langs de boulevard van de Westeinderplas, vlakbij de Watertoren, op het Surfeiland, de Strekdam, bij de Boei. Maar ook in Kudelstaart, bij de Loswal, werd massaal gekeken. Mensen kwamen er massaal op af. Dus
1: Aalsmeer by night.
0: Het was ook een prachtig schouwspel. Niet zonder brilletje te kijken. En anders was het wel 's avonds op het journaal. Alle prachtige beelden. En vandaar dat ook vanavond in Aalsmeer by Night muziektitels met de zon of de maan erin.
1: Aalsmeer by Night.
0: En dit was dan Under the Moon of Love. Een oudje alweer van Show Waddy Waddy. Ja, die jongens die zongen niks origineel, maar goed. Ze scoorden er wel een grote hit mee in december 1976 alweer. Nou, over de zon gesproken. Die schijnt altijd. Op tv, naar het schijnt.

Ah, wat een verademing om niet Take On Me te hoeven draaien van A-ha. Dan was dat natuurlijk wel hun allergrootste hit ooit van deze Zweedse formatie. In november 1985 was dat een grote nummer 1 hit, Take On Me. Maar dit was de opvolger, de tweede hit van A-ha. Deze dan iets minder goed, kwam niet op nummer 1, maar wel tot nummer 5 in februari 1986. The Sun Always Shines on TV. Hadden we toch weer gewoon lekker een titeltje te pakken met Sun daarin. Ik zei het al eerder vanavond, er zijn meer muziektitels met Sun in de titel dan met Moon. Maar goed, van alle twee komen ze vanavond voorbij. Allemaal in verband met natuurlijk, hoe kan het ook anders, de zonsverduistering van gisteravond. Zo vlechten we dat soort nummers door de playlist heen vanavond. Vaste onderdelen die je gewend bent te horen op de donderdag komen er ook aan. Zo dadelijk de plaat en zijn verhaal. Nu even een kijkje in Radio Aalsmeer. De hitparade van vandaag.

0: Hatje, nieuwe single van Rutger van Barneveld. Uit de hitparade van vandaag. Zomer, zon en strand heet hij. Hé, toch weer die zon in de titel. Rutger van Barneveld die heeft de afgelopen maanden de zon vast zien zakken in de zee. Denkend aan zijn grote zomerhit. Momenteel nog hoog in de top 40. Zwoele zomernachten. Kwam tot nummer 2. De felbegeerde positie. Oftewel de nummer 1 in de hitparade. Ja, die heeft hij helaas niet kunnen bereiken. Dat kwam door Shakira en Burna Boy. Met de WK single Die Die. En die kon Rutger niet passeren, zo gezegd. Maar ja, niet getreurd. Gewoon tijd voor een opvolger. En de warmte die blijft nog wel even aanhouden. Dus er blijven nog genoeg dagen voor zomer, zon en strand over. Dit liedje had hij als jonge tiener in 2002 al eens opgenomen. Het is op de melodie van Loop Die Love. Van Jay Bartos. Dat was dan weer gebaseerd op het Griekse traditionele liedje Dirlada. En dat was dan weer de nummer 3 hit uit de top 40 van 1971. Nou, in 2002 werd er dus ook een filmpje bij gemaakt bij dit nummer van Rutger van Barneveld. En dat ging de afgelopen weken viraal op de socials. En de vraag naar een nieuwe versie, die was groot. En zeker als opvolger van Zwoele Zomernachten. Ja, Rutger houdt wel van de letter Z volgens mij. Want na Zwoele Zomernachten is er nu zomer, zon en strand. Nou, de strand is dan met een S, maar goed. Het hitparade van vandaag. Nieuwe single van Rutger van Barneveld. Zomersplaatje, zomer, zon en strand dus. En is het nu tijd voor de platen zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Ik zeg tegen Bart, Bart, we hebben vanavond muziektitels waar een zon in zit of een maan. Heb jij daar wat mee? Nou, zeg Bart, ik zal mijn best doen. Ik ben benieuwd wat hij gaat voorlezen. En ook aan jou de vraag, over welke plaat gaat het?
1: De mooiste verhalen. Achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ze heeft er lang over nagedacht waar het nou aan kan liggen. Waar die pijn die ze van binnen heeft toch vandaan komt. Ze voelt het medelijden van de mensen met wie ze praat. Ze ziet ze weliswaar glimlachen, maar tegelijkertijd bespeurt ze een meewarige blik in hun ogen. Ach, die zal wel niet zoveel liefde van haar moeder hebben gekregen, zullen ze waarschijnlijk zeggen. Of ze heeft vast al jaren geen contact meer met haar vader. Vind je het gek dat ze mensenschuw is geworden? Ze weet dat veel mensen zo over haar denken, maar ze laat zich niet van haar stuk brengen. Want ergens, ver weg van de andere mensen, leeft ze in haar eigen, gelukkige wereld. Daar kan ze stiekem dromen van betere tijden. En daar kan ze hopen op het moment dat die ene man langs zal komen. Soms denkt ze nog wel eens terug aan de tijd dat het allemaal wat beter met haar ging. Maar ja, ze was altijd al blind geweest voor de liefde. Ze keek toe hoe haar vrienden zich één voor één in nieuwe liefdesavonturen stortten, terwijl zij alleen achterbleef. En ook al zag ze de meeste relaties alweer snel stranden, zij werd er steeds ongelukkiger van. Als ze daaraan terugdenkt, begint ze weer te twijfelen. Dan droomt ze weer van die ene man die hopelijk ooit nog eens langs zal komen. Een man die haar mee kan nemen en met wie ze haar diepste gevoelens kan delen. Het liefste wil ze weg van deze wereld als een ruimtevaarder die regelmatig even op en neer kan vliegen naar de maan. Zolang haar astronaut haar maar zo ver mogelijk hier vandaan haalt. Ver weg van dit saaie bestaan.

prachtig nummer van Savage Garden. En dat heet To the Moon and Back. Hadden we toch weer zomaar een plaatje met Moon in de titel. Met dank aan Bart van Leeuwen die dacht van ha, laat ik ook een duit in het zakje doen, zo gezegd. Dankjewel Bart voor deze editie van De Plaat en Zijn Verhaal. Volgende week hoop je weer te mogen aanhoren. Zoals elke week op de donderdagavond hier in Aalsmeer benuit. Nogmaals dank voor deze editie en het meedenken in het thema, zo gezegd. En tot volgende week, zo tussen 10:15 en 22:30 hier in Aalsmeer benuit. Op Radio Aalsmeer.

0: Armin van Buren. Samen met Josh Kambi. Doet ook een duit in het zakje. Dit waren de Sunny Days. Nou, die hebben we inderdaad achter de rug. En die gaan ook nog komen. Komend weekend. Bloody hot. Morgen temperaturen tussen de 30 en 37 graden. Dus een beetje de verkoeling opzoeken morgen. Dus nu is het ook nog lekker hoor. Dat is tenminste lekker. Voor in de avond. Het is momenteel nog 29 graden als ik even kijk op de kwikstengel. En kan nog een zwoele zomeravond worden. Dus. Sunny Days hoorde je van Armin van Buren. Beetje een lekkere groove. Een beetje een lekker dansplaatje. En over dansplaatjes gesproken.
1: De tandenpoets dansplaat.
0: Ja. Het is tijd voor de tandenpoets dansplaat. Op de donderdagavond. Op de late donderdagavond. Altijd zo rond deze tijd. Gaan we even een kijkje nemen op wat er momenteel, op dit moment, populair is op de dansvloeren van de clubs en de discotheken. Zover die nog bestaat. Er gaan er steeds meer sluitender. Wegens een veranderend uitgaanspatroon bij jongeren, zoals dat heet. Die gaan niet meer zo uitgebreid naar de clubs en discotheken. Maar die gaan gewoon thuis zitten, bieren en gezellig drankjes doen. Wijntje erbij. Gewoon bij iemand thuis. Ja, waarom ook niet? Als je dat met een leuke groep kan doen, met z'n allen. De ene keer bij hem, de andere keer bij haar. Tuurlijk. Kost een stuk minder, maar de horeca is daar natuurlijk minder blij mee. Anywho, hebben we toch weer even gepeild welke muziek er populair is om een dansje op te doen. En we hebben de beste man al eerder gehoord in Aalsmeer Benijd. Toen samen met Ultra Naté. Het nummer Moving to the Sun hoorde je al eerder op de avond. Van de Franse DJ Hugel. Die heeft na zijn hitparade avontuur met conculega's Topic en David Guetta ook nog de samenwerking gezocht met landgenoot uit de dancewereld. Namelijk Solto. Dat is een Afro House DJ. Die zijn project vorig jaar zomer lanceerde. Waarin hij percussie vermengt met diverse muzikale invloeden. En Jamaican, de zaakjes Bam Bam. In samenwerking met Hugel heeft hem al op de kaart gezet. Dat resulteerde in miljoenen views op sociale media. Een notering in de Global Streaming Chart. Nou ja, ze bestormen alle hitlijsten, zo gezegd. En ook de dansvloeren. Jamaican Bam Bam. Hypnotiserende plaat, vind ik. Hugel en Solto. Het is de tandenpoets dansplaat van deze week.
2: Deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.

Je hoorde Tony Scott en The Greenhouse Effect. Vorige week donderdagmiddag is de Nederlandse rapper Tony Scott overleden. We hebben daar vorige week uitgebreid bij stilgestaan, ook muzikaal gezien. Alleen dit nummer zat er toen nog niet bij, Greenhouse Effect. Tony Scott leed de laatste jaren van zijn leven aan MS. Hij was nagenoeg blind en doof. En in juni belandde hij op de intensive care. En anderhalve week geleden maakte zijn familie bekend dat er geen kans meer was op herstel. Drie dagen later is hij overleden. Het is vandaag precies een week geleden. Hij was 54 jaar. Tony Scott werd in 1971 als Peter van der Bos geboren in Suriname. Maar verhuisde op 3-jarige leeftijd naar Nederland. Hij viel op omdat hij er toch een beetje anders uitzag dan andere Surinamers die in Nederland woonden. Dat kwam omdat hij afstand van de Caraïben, de oorspronkelijke bewoners van Suriname. En Tony die geldt als pionier in de hip-house. Een muziekgenre dat eind jaren 80 van Amerika overwaaide naar Europa. En tussen 1989 en 1992 stond hij met 9 hits in de Nederlandse top 40. Get Into It en Love Let Love bereikte onder andere de top 10. En daarnaast groeide The Chief, de B-kant van zijn debuuthit That's How I'm Living, uit tot een van zijn bekendste nummers. Dat nummer werd ook nog een bescheiden hit in de Britse hitlijst. Tony was ook in andere landen, waaronder de Verenigde Staten, bekend. In 1991 vroegen de populaire Amerikaanse R&B-groep Boyz II Men hem om mee te rappen op het nummer Under Pressure. En na zijn muzikale carrière in de jaren 90 heeft Tony ook nog ongeveer 15 jaar lang gewerkt als muziekleraar op het Pieter Nieuwland College in Amsterdam. Tony Scott dus, vorige week een muzikaal in memoriam aan hem besteed. Toen overleed hij op 54-jarige leeftijd. Ook overleden, Journey Kaagman, zangeres van Earth and Fire. Haar solo hit heet All Right, Here I Am. Even om het geheugen op te frissen.

Journey Kaagman. En All Right, Here I Am. Ja, vorige week donderdag stond behalve Tony Scott ook Journey Kaagman in een belangstelling, muzikale belangstelling in Aalsmeer benijd. En toen werd ook bekend dat Journey Kaagman was overleden. Ze was al eigenlijk op vrijdag 31 juli overleden, maar de nabestaanden hadden besloten het nieuws pas na de uitvaart bekend te maken. En die vond op verzoek van de zangeres zelf plaats in besloten kring. Journey was bij meerdere generaties bekend. Ze brak in 1970 op 22-jarige leeftijd door als zangeres van de rockgroep Earth and Fire, die in de jaren 70 maar liefst 10 top 10 hits scoorde. En na een bescheiden solo-hitje in 1984 met het nummer All Right, Here I Am, wat je zojuist hoorde, bekleden ze vanaf 1987 verschillende bestuursfuncties. Ze begon als voorzitter van de muzikantenvakbond BV Pop. En tussen het jaar 2000 en 2009 was ze de directeur van Stichting Konamis en Buma Cultuur. En vanaf 2002 verscheen ze ook weer voor de schermen als jurylid in de populaire RTL 4 talentenjacht Idols. Waar ze dus opviel door haar strenge oordelen en starre gelaatsuitdrukking. Nou, dat laatste dat bleek later samen te hangen met het feit dat ze aan de ziekte van Parkinson leed. En door die ziekte had ze de laatste jaren van haar leven intensieve zorg nodig en koos ze voor een leven buiten de schijnwerpers. Journey Kaagman is 79 jaar geworden, helaas overleden dus. En we hebben eigenlijk nog een overlijdensbericht, wat eigenlijk ook al iets verder teruggaat in de tijd. Namelijk William Orbit. De Britse producer is op 23 juli op 69-jarige leeftijd overleden. William Orbit is vooral bekend geworden als producer van het album Ray of Light van Madonna, waarvoor hij 2 Grammys won. En daarna werkte hij ook samen met onder meer All Saints en U2. En produceerde hij de hit Feel Good Time van Pink. Afkomstig van de soundtrack van de film Charlie's Angels Full Throttle. Voor zijn bijdrage aan dit nummer kreeg hij ook een zogenaamde hoescredit. En in het jaar 2000 had William ook hitsucces met het nummer Barber's Adagio for Strings. Dat een grote hit werd dankzij een remix van de Nederlandse DJ Ferry Korsten. In ons land bereikte hij de 7e plek in de top 40. In eigen land scoorde hij er zelfs een nummer 4 hit mee. Terug naar het jaar 2000. Dit is William Orbit en Barber's Adagio for Strings.

0: William Orbit. Hij overleed op 23 juli. Britse producer op 69-jarige leeftijd overleden. En dus producer onder andere van het album Ray of Light. Daarmee ook de nummers Frozen uit 1998 van Madonna. American Pie bijvoorbeeld uit het jaar 2000. Beautiful Stranger uit 1999. The Power of Goodbye. Allemaal nummers van Madonna. Oh, Ray of Light zelf natuurlijk ook uit 1998. Of mede geschreven of mede geproduceerd door William Orbit. Maar hij werkte dus ook mee aan nummers van All Saints. Bijvoorbeeld Pure Shores uit het jaar 2000. En Black Coffee uit datzelfde jaar. Helaas dus William Orbit vorige maand 23 juli overleden. En daar waar mensen overlijden, vieren mensen ook hun verjaardag.
1: Ik weet dat jij vandaag verjaart, dus heb ik voor een cadeautje gespaard. En nu wens ik jou een gelukkige verjaardag.
0: We hebben nog net even tijd in dit laatste uur van Aalsmeer by Night om een aantal muzikanten, zangers en zangeressen te feliciteren met hun verjaardag. En anders hevelen we nog wel wat verjaardagen over naar Aalsmeer Easy, wat we straks na het nieuws van 11 uur op Radio Aalsmeer uitzenden.
2: Ah,

0: verjaardagskalender. Wie zijn er jarig vandaag?
1: Vehicle Sharkey dus. Ierse zanger. Hij is 68 jaar geworden vandaag. Van harte gefeliciteerd. Vehicle. En dit Good Heart was een grote nummer 1 hit in de jaren 80. We feliciteren ook nog even de bassist van Paper Lace, Cliff Fish, met zijn 77ste verjaardag. Gitarist van Fairground Attraction, Mark E. Nevin, 67 jaar geworden. En de drummer van Europe, ken je nog van The Final Countdown bijvoorbeeld, Ian Hawkland, is vandaag 62 jaar geworden vandaag. En we draaiden al eerder muziek van Raymond van Barneveld. Na zwoele zomernachten is zijn nieuwe single Zomer, Zon en Strand uit. En Rutger is vandaag jarig. Hij is 36 jaar geworden. Rutger, van harte gefeliciteerd. En wij feliciteren ook nog de Engelse zanger James Morrison met zijn 42ste verjaardag. Misschien wat minder met muziek te maken, maar de Nederlandse tafeltennisster Bettine Vriesekoop is vandaag jarig, 65 jaar geworden. En de Nederlandse programma-presentator Maxime Hartman is vandaag 63 jaar geworden. Allemaal van harte gefeliciteerd. En daarmee sluiten we Aalsmeer Benijd af. Het is gedaan. Maar goed nieuws, volgende week donderdag zijn we er weer. Luister je dan ook weer. Mooi. Nou, tot zover. Deze uitzending stond in grote lijnen in het teken van de zonsverduistering van gisteravond. Die we denk ik allemaal wel hebben kunnen bekijken. Dus vanavond in Aalsmeer Benijd muziektitels met zon en of maan daarin. Die lijn gaan we straks voorttrekken in Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. En daar gaan we straks na het nieuws van 11 uur mee beginnen. Dus ik wens je alvast een fijn weekend. Veel plezier op de bandjesavond aanstaande zaterdag. En nogmaals, tot na het nieuws van 11 uur.
2: Tot zometeen.
0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Aalsmeer Easy.
4: Met Meindert van der Zwaard.

0: avond. Van harte welkom bij Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Met de beste easy listening, soft soul, rock ballads, jazzy classics. Hier en daar een uitstapje naar de country, de blues, de reggae, wat Nederlandstalig. Het schiet ook weer alle kanten op vanavond. En we hebben een soort thema naar aanleiding van de zonsverduistering. Waarbij gisteravond de maan tussen de zon en de aarde schoof. Schouwspel van anderhalf uur, wat je met een brilletje aardig goed kon bekijken. En vanavond, niet alleen in Aalsmeer by Night, maar ook in Aalsmeer Easy, hebben we muziektitels gevonden waarvan we zeggen, ja, daar zit Sun in of The Moon. En zo begonnen we met een plaat van Bruno Mars en die heette Moonshine. En wat dacht je van deze? Moonlight Feels Right.
1: The way-

Leo Sayer. En Moonlighting. Nou, ja, ook wel weer een oudje zo gezegd. Kwam uit 1975. In september van dat jaar stond het in de tipparade. Geen grote hit geworden dus voor Leo Sayer. Het nummer heette Moonlighting. Gelukkig weer de maan in de titel, zo gezegd. En daarvoor hadden we nog Mike Oldfield met de Moonlight Shadow. Grote hit uit juni 1983. Kwam net niet tot nummer 1. Bleef steken op nummer 2. Daarvoor hoorde je Starbuck. Ook alweer zo'n lekker plaatje. Die hebben we een tijd niet gehoord. Starbuck scoorde eigenlijk ook geen hit in juli 1976. Bleef ook steken in de tipparade. Was een lekker xylofoontje er doorheen. Maakte het toch wel weer aangenaam om te luisteren naar Moonlight Feels Right. En we begonnen Alsmeer Easy met een plaat van Bruno Mars. Uit januari 2014, 12 jaar geleden alweer, dat hij een klein hitje scoorde met Moonshine. Kwam tot nummer 32. Maar ja, toen was Bruno nog niet zo groot als dat hij nu is. Dus nu verkoopt hij met gemak 4 keer de Johan Cruijff Arena uit. Dus dat was 12 jaar geleden wel anders. Aalsmeer Easy, lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Met vanavond, vanwege de zonsverduistering gisteravond, zijn we op jacht gegaan naar muziektitels met zon en of maan in de titel. Nou, blijkt dat er veel meer muziektitels te vinden zijn met de zon, oftewel de sun, dan dat er zijn met de maan in de titel, oftewel de moon. Maar toch hebben we er een aantal bij elkaar weten te sprokkelen. Er komen ook wat suggesties binnen gedruppeld. Nou ja, daar kunnen we natuurlijk altijd aan voldoen, zo gezegd. Dus, zoals deze van Neil Young. Dit is The Harvest Moon.

Kort nummertje maar, hè. 2:14. Was het genoeg voor J.J. Cale en Cajun Moon. Plaat uit augustus 1974. Heeft de hitparade nooit gehaald. Stond wel in de tipparade, maar de overstap naar de top 40. Nee. En daarvoor hadden we de Police. En zij waren aan het lopen op de maan. Walking on the Moon. Uit december 1979 kwam toen tot nummer 9 in de hitparade. En daar weer voor hadden we weer een andere soort maan. De Desert Moon van Dennis DeYoung. Nou, die was compleet in de vergetelheid geraakt. Maar toen ik hem hoorde, dacht ik, oh ja, natuurlijk. Uit juli 1985. Niet zo'n heel grote hit geweest. Wel in de top 40 gestaan. Kwam tot nummer 32 in de top 40. En daar weer voor, ook uit datzelfde jaar eigenlijk. Soms maken we grote stappen wat decennia betreft, maar soms blijven we ook gewoon plakken in hetzelfde jaar. En dat deden we met de Raw Band uit juni 1985. Top 5 hit voor Clouds Across the Moon. En daar weer voor in dit blokje hoorde je Neil Young en de Harvest Moon. Je begrijpt, we zijn dit uur op jacht gegaan naar muziektitels met de zon en of de maan daarin. Allemaal naar aanleiding van de eclipse van gisteravond, de zonsverduistering. En ik had al eerder opgemerkt dat er meer muziektitels zijn met de zon daarin dan de maan. Maar we concentreren alles in dit uurtje Aalsmeer Easy. Concentreren wij ons zuiver op de maan, zogezegd. Voor nu doen we dat met R.E.M. Dit is The Man on the Moon.

toch ook nog een beetje soft soul in Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Met George Benson. En Kisses in the Moonlight. Dat was een plaat uit september 1986. En dat was een heel klein hitje. Maar toch leuk om het nog even weer te laten horen aan je. Hey, en waar is iedereen gebleven opeens? Naar de maan misschien?

to the moon. Ja hoor, iedereen is weg. Iedereen is naar de maan, zoals dat heet. Je hoorde Jonathan King uit september 1965. Everyone's gone to the moon.

0: En om het helemaal af te maken, sluiten we af met Pink Floyd uit 1973 met het nummer Eclipse. Dan zijn we helemaal rond. Hebben we een uur lang muziek aan je laten horen met Maan in de titel. Allemaal naar aanleiding van de zonsverduistering van gisteravond. De zogenaamde eclipse. En Pink Floyd sloot het mooi af voor vanavond. Tot zover. Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Nou, we zitten alweer in de overuren. Dus we gaan er langzaam maar zeker een eind aan breien aan deze editie. Ik wens je alvast een fijn weekend. Het wordt vooral morgen vrijdag ontzettend heet. Zaterdag iets koeler. Misschien wel lekker voor de bandjesavond hier in Aalsmeer Centrum. Dus veel plezier daarmee als je daar naartoe gaat. Volgende week, donderdag, zijn we weer van de partij. Vanaf 8 uur weer een nieuwe editie van Aalsmeer bij Night. En volgende week donderdag ook weer vanaf 11 uur een nieuwe editie van
1: Aalsmeer Easy.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minat Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non-stop.

kijkt naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.